0: Het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
6: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein

0: Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
9: SNB
8: 107.5 FM.
9: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
9: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten.

0: Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij

0: graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SMB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio
4: SMB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu!

Ja, goeiedag zeg. Ah, weet je, het zijn van die dagen, daar heb ik gewoon erg veel zin in. En vandaag is het weer zover, lekker de muzieksafari op jouw eigen radiozender. Nou, fijn dat je er weer bij bent, dat je meewandelt op deze muzikale wandeling. Begonnen met de IJslandse artiest Trausti Einarsson, of de artiestennaam Askeir. Hij bracht in 2013 deze single uit die je zojuist hoorde, het nummer King and Cross. In Europa kennen we eigenlijk niet zo heel erg goed. In IJsland is er wel een hele bekende zanger. Beetje de menging van stijlen van folk, indie en elektronische elementen in zijn muziek. Goed, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan eens eventjes terug naar het jaar 1964. Als je die tijd hebt meegemaakt met je volle verstand, dan ken je ook nog dit nummer, Under the Boardwalk van The Drifters. Een lekkere tijdloze klassieker. En dat nummer dat in mijn beeld altijd beelden van zon en strand en stiekem ontmoetingen onder de pier. En voor de rest laat ik het maar in het midden wat ik nog meer denk.

Dat was Albert King met Born Under a Bad Sign. De tijdloze bluesklassieker uit 1967. Dus we gingen weer heel en terug in de tijd. En nu, ja, weet je, toch met het mooie gitaarwerk. Dat groeide uit tot de blauwdruk voor generaties blues- en rockgitaristen. En King zet hier een hele mooie, doordachte sound neer op deze single. Vers uit 2026 en recht uit de Nederlandse popscene Roxy Dekker. Nou, ze legt de lat misschien niet te hoog, maar het is een heerlijke catchy en herkenbare hit, bare minimum.

Dat was Andy Angel met I Remember Everything. Een lekkere gitaarcover 2024. Wel lekker zacht en een nummer die je ook op de achtergrond kan draaien. Weet je, ik ben vaak bezig met kartonnen bouwplaten. En dan heb je je aandacht wel eens een keer flink bij nodig. En wat ik dan heerlijk vind, is wel een stukje muziek op de achtergrond te hebben. Die niet te veel doordringt. Gewoon lekker kalmpjes aan. En dan draai ik toch vaak onder andere deze artiest. Moet eens kijken op Spotify of je wat van hem kan vinden. Nou, ongetwijfeld, dat weet ik zeker. En gewoon lekker rustig op de achtergrond. En terwijl je met andere dingen bezig bent, lekker aan het lezen bent of wat dan ook. Kan allemaal. We gaan eventjes naar de Dominicaanse Republiek. Nou, niet werkelijk, maar met een lied van Django Wagner. Dat die zomerhit uit dit jaar. En het is een bagata ballando. En als je afvraagt, wat is nou in hemelsnaam een bagata? Nou, dat is een muziek- en dansstijl afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Warme muziek, romantisch, vaak een beetje melancholisch. Typisch zijn die akoestische gitaren en dat lichte, swingende ritme van de muziek. Hier komt hij aan.

Plong. Dat was Laura Vici met Do It Again. Lekkere, elegante jazz-interpretatie uit het jaar 1992. En het staat op haar album Bewitched uit dat jaar. En waarop Vici het Amerikaanse songboek weer extra glans heeft weten te geven. Weet je, we duiken eens eventjes toch maar terug in het jaar 1998, waarin Shania Twain de wereld veroverde met hits die je meteen herkent. Nou, met een knipoog, een flinke dosis attitude en de refrein dat iedereen kon meezingen. Nou, hier is dan Shania Twain met That Don't Impress Me Much.

Ja, dat waren Igare Ibrahim Malouf en Hiba Tawaji met Les Cèdres. En op een gegeven moment hoorde een trompet, begon het publiek te juichen. Dat klopt, want Ibrahim Malouf, dat is een trompetist, razend populair in het Midden-Oosten, met name in Libanon, vandaar. En ja, weet je, wel een hele indrukwekkende samenwerking hoor, uit 2022. Ik werd muzikaal verrassend geconfronteerd met dit nummer een poosje geleden. En ik dacht, ga ik even opzoeken, want dat moet ik een keer laten horen in de muzieksafari. Want je weet me gek op dingen te laten horen die je anders nooit op de radio hoort. En met dit is het vast en zeker weer gelukt. Drie fantastische artiesten. En ga maar eens even op zoek naar ze. En ze hebben de ene naar de andere fraaie song naar ons gebracht, laat ik het zo maar eventjes zeggen. Franse pop en Oosterse melodieën die prachtig samenkwamen in dit lied Les Cèdres. Goed, we gaan eens eventjes naar Kunter Neefs, de Vlaamse zanger, die, mag ik het zo zeggen, ook misschien wel Vlaamse soul kan brengen. Ja, laat ik het zo maar eens even noemen, want het past misschien wel bij hem. Luister maar eens eventjes naar zijn soul liedje Bluff Bluff.

Oei, ging bijna fout, dat heeft hij niet op te letten. En plotseling zag hij dat hij bijna op 2 seconden na het einde was. Silva Bampa met On Tonight, een UK Garage single uit 2026. Lekker nummer, ook om te dansen, wie zal het zeggen. Ik draai ook wel eens vaak, dat weet je wel, onbekende artiesten waar we nog nooit van hebben gehoord. En dat geldt wellicht ook wel voor de 2 volgende. Briggs & Stark, echt onbekend, maar ik kwam dit nummer tegen. Ik kreeg hem ook aangeboden. Ik denk, nou, dit past precies in de muzieksafari. Nummer Side of the Road.

Ach ja, het gaat lekker zo'n heel tijdje door, hè. Elvis Presley met Viva Las Vegas, de bruisende rock'n'roll klassieker uit 1964. Een nummer werd speciaal geschreven voor de gelijknamige film, waarin Elvis samen met Anne Margaret de filmschermen liet vonken. Een heerlijke rock'n'roll klassieker van weleer. We gaan terug naar het jaar 1983, het jaar waarin de Nederlandse popmuziek een blijvende klassieker rijker werd. Hans de Boy bracht toen een nummer uit dat eigenlijk helemaal niet voor hem bedoeld was, een nummer Annabel. Oorspronkelijk geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer lag het jarenlang op de plank totdat de Boy het in een nieuw jasje mocht opnemen. En dat bleek een gouden set te wezen. De plaat schoot in de zomer van 1983 naar de top van de hitlijsten, waarin het de derde plaats bereikte in de Nederlandse top 40. Hier is die klassieker uit 1983, Annabel.

Dat was Abba met I Have a Dream, die hoopvolle melodieuze klassiek uit 1979. Nummer verscheen op het album Voel en Voel en werd toch een hele grote single hit hoor, mede dankzij dat kinderkoor dat die song toch wel een hele herkenbare klank heeft gegeven. Goed, we gaan ons zo langzamerhand dadelijk ook opmaken voor de tweede etappe van de muzieksafari. Dat betekent dat de eerste etappe er bijna op zit. Toch zo'n dikke 6 minuten. Nog lekker wat muziek klaarstaan. Bijvoorbeeld deze uit het jaar 1988. Het jaar waarin George Michael definitief bewees dat hij veel meer was dan die popster uit Wham. Op zijn soloalbum Faith stond 1 nummer dat er meteen uitsprong door zijn stijl en lef. Kissing a Fool, dat gaan we draaien. En wat mij betreft, tot zo dadelijk treffen we elkaar weer bij de tweede etappe van de muzieksafari.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven.

0: buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Je luistert naar de Music Safari.
6: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

tijd, beste mensen, dat ik nog jong, klein en onbedorven was. En ik weet me te herinneren dat ik toen ooit een verhaal heb gelezen met cowboys en indianen. Een van de indianen die heette Happy Feet. Nou, ik heb niet het idee dat Paul Ekont dat heeft bedoeld in zijn openerlied Happy Feet hier in de Muziek Safari. Nou, fijn dat je er weer bij bent. Tweede etappe, we gaan lekker verder met de muzikale wandeling. En we laten ons misschien wel verrassen. Wie zal het zeggen? We gaan terug naar 1969, het jaar waarin Creedence Clearwater Revival op volle snelheid doorbrak. En op het album Green River staat een nummer dat de hectiek van het moderne leven perfect vangt. Commotion. John Fogerty schreef het als muzikale momentopname van een maatschappij die steeds sneller, drukker en chaotischer werd. Nou, hij leek alsof hij in de toekomst heeft gekeken, want dat is alleen maar erger geworden.

Ja, ja, beste mensen, dat was Gina Cecilia met het nummer They Never Pay Me, een blues roots track. Bracht ze in 2016 uit op haar EP Sunset Avenue. Later verscheen ook op het album Dark Horror. Maar er zit alweer een jaartje verder in 2017. Lekker soulvolle stem. Een beetje Americana blues sound is toch een beetje ook haar handelskenmerk, hoor. Goed, ach jongens, er is zoveel mooie muziek uitgebracht. Nou, neem nou dit jaar 2026. Toen bracht de Franse producer Hugo samen met Ultra Naté en Imael Angel een track uit die de zomer inknalde, nummer Moving to the Sun. Die track ging ook in première tijdens zijn set op Coachella. Schoot meteen naar de allerhoogste regio in.

Wel aan de vaste luisteraar van de muzieksafari weet dat ik gek ben om hele grote tegenstellingen achter elkaar neer te zetten. Zit er absoluut niet mee. Dit was, wat je net hoorde, Manu Katché en met het nummer Flower Skin. Ja, een beetje jazzy-achtige track. Schijnt opgenomen te zijn met topmuzici. Nou, die namen die ik daarbij las, die zeggen me helemaal niks. Maar we nemen de informatie maar voor waar aan. Want ik weet ook niet beter. Beetje in de zomer van de afgelopen zomer bracht Emma Heesters haar eerste solo release uit van het jaar, het nummer Hartebreker. Geschreven door Emma zelf en nog een aantal andere mensen om haar heen. En met de blazers van het Metropool Orkest, beter kun je het niet krijgen, krijgt het nummer toch wel een hele swingende sound. En in dat lied draait Emma de rollen ook om hartebreker. Want de omgedraaide rollen wil zeggen dat ze de vrouw neerzet als de hartebreker.

John Lee Hooker met het nummer Same Old Blues Again uit 1992. Want het staat op het album Boom Boom. Als je nagaat op die tijd, 1992, was John Lee Hooker al 75 jaar. Hij stond te hard te spelen als een jonge god. Geweldig. Verder met de maxi-safari. Lekker lang track dit keer. Zo'n 8,5 minuut. En we gaan eens eventjes luisteren naar het volgende. Nou, wat ga ik daarover vertellen? We gaan in ieder geval naar het jaar 2008. En daar kreeg de club de Belucas had iets opgenomen, nummer Hard Swing Traveling Man. Samen deden ze dat met Brenda Boykin. En het werd zeer vaak gedraaid in allerlei clubs. Kwam het van de week tegen bij de voorbereiding. Ach, waarom niet gedraaid in de muzieksafari?

Maar de vorige keer in de Club de Belica, Hard Swing Traveling Man, was dat de Maxi Safari voor deze week. 8,5 minuut heerlijke muziek. Ik heb ervan genoten, hoop jij trouwens ook. We gaan eens terug naar het jaar 1982. Het jaar waarin Javan zijn vijfde studioalbum Les uitbracht. Opgenomen in Los Angeles met allemaal Braziliaanse sferen erin. En was toen de tijd toch wel een succes hoor.

Ja, dus ik dan een beetje als gespleten persoonlijkheid. Wat moet ik afkondigen? Nou, gewoon het origineel hoor. Dat was Edge met Ring My Bell, R&B. Een solo release van dit jaar. En ja, hij heeft toch weer een frisse poptrack op zijn rapper catalogus ondergebracht. Het origineel, dat was volgens mij van Anita Ward. En dan zitten we ook in het jaar 1979. Ik ben er bijna 100% zeker van dat dat de juiste informatie is. Dit jaar verraste de Vlaamse singer-songwriter Sabine Tiels haar publiek met een nieuwe zomersingle Tegen Pollen. En ja, een heerlijke zomerse muziek zoals we alles van haar kennen. Heel, ja, het klinkt ook toch wel heel erg herkenbaar allemaal hoor. Is niet erg, komt Sabine Tiels Tegen Pollen.

Dat was Brian Ferry met The Number of the Light Stuff, een single uit 1987, stond op zijn album Bad Noir. En van 1987 gaan we eventjes gauw naar 2021. Toen kwam Mo uit met een Nederlandstalige hit, het lied Dat Heb Jij Gedaan.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

0: zo, een hele goede morgen. En natuurlijk weer van harte welkom bij het programma Een Goedemorgen met Peter. De komende twee uur draai ik voor je gezellige muziek. En ik ben letterlijk en figuurlijk weer de platenkast ingedoken. En dan kwam ik een paar hele leuke plaatjes tegen dat ik dacht van, dat is lang geleden dat ik die gedraaid heb, zeg. Dus die krijg je straks ook te horen. Wat wil je nog meer? Maar we gaan eerst even verder met de Eagles. En deze plaat ken je vast en zeker nog wel.
1: Goedemorgen.

hele grote hit. Uit het jaar 1974. Toen stonden ze zelfs nog wekenlang nummer 1 in de top 40. Dan heb ik het over de Hollies. In 1968. Engelbert Humperdinck. En wat zingt die beste man ook weer? Was dat...

Jimmy James. En de betere muziek kan je hier beluisteren. En dat 24 uur per dag. Wat wil je nog meer? Je hoort hier van alles. Goud van oud. Enzovoort, enzovoort. Dus gewoon lekker blijven luisteren. The Fortunes. Die gaan verder met een hitje uit het jaar 1971.

Jimmy Hansen, dat was ook een hitje uit het jaar 19... Ja, welk jaar was dat eigenlijk ook weer? 1973. Ik moet zelf even kijken hoe dat er ook gebeurde. Ik heb het ook niet allemaal in mijn hoofd zitten, want... Er zijn er te veel voor, hè? Te veel plaatjes. Dala.

prachtig nummer. Gezongen door Elton John. Hot chocolate. You sexy thing. En dan op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer?

Een lekker liedje van Hot Chocolate. Ja, tijd voor Jimmy Cliff. Wonderful World.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Hallo, daar zijn we weer.
0: Het is de muziek.
6: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

I do. Nog een keertje, I do. En dat door ABBA. Zo, dan zijn we weer met het tweede gedeelte alweer van het programma Een Goedemorgen met Peter.

En dat gaat zo de hele dag door hier, 24 uur per dag. De betere muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren.

En zo plaat moet je helemaal luid draaien. Waar of niet? Dusty Springfield. The summer is over. Status quo neemt het stokje over. Gezellig.

En zo kan Status gewoon nog wel even doorgaan. De muziek knalt letterlijk uit de spiekertjes. Ja. Zullen we het even rustig aan doen?

0: Voor in ieder geval bedanken voor het luisteren.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radio nieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio SMB.nl.
6: Radio
1: SMB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Ja, dit is het weekend. Het weekendmelodietje van Radio Bergenstaten. Bij Radio SMB. Allemaal weer van harte welkom. En vandaag barst het los op het Rapid Creekplein in Zonnebreugel. Fiesta del Son. Dus als je een beetje Caribisch wilt doen en een beetje sfeer wilt proeven... En een beetje lekker wilt eten en lekker wilt drinken... dan zou ik zeggen, ga je gang, maar de weersverwachting is niet helemaal geweldig. Dus ik hoop dat het anders zonnetje over uw leven gaat schijnen dit weekend. Aan ons zal het niet liggen in ieder geval. Want we doen gewoon wat we elke week doen. Leuke plaatjes. De Bergen staat een verzoekplaat. En om er iets om te lachen. En ik begin met iets klassieks. Dat wil wel zeggen, ja, het is eigenlijk wel klassiek. Het is een verhaal wat ik een aantal jaren geleden oppikte. Het Procol Harum. Eigenlijk een van mijn favoriete...

bands in de loop der jaren. Ik loop al natuurlijk al een tijdje mee. Die hebben in 1971 een album uitgebracht. Samen met de Edmonton Symphony Orchestra. Edmonton in Canada. Ze hadden daar een live concert gegeven met koor en orkest. En helemaal geweldig. Ik weet nog, ik zat in het gips, want ik was zo stom geweest om bij het voetballen mijn enkel te scheuren. En ik moest wel dat album hebben. Dus ik heb een vriend van mij gevraagd van, kun je dat album van mij kopen? Ik heb het nog steeds. Ja, en het is nog steeds een geweldig mooi album. Ik ben er ook heel erg blij mee. Maar eigenlijk voor de tweede keer dat ze nu de gelegenheid kregen om met een orkest en een koor op te treden, was in 2006. En wel op 20 augustus in Denemarken, het Ledreborg Castle. Het Ledreborg Kasteel. Een koninklijk kasteel. Er kunnen 12.500 toeschouwers zijn er mogelijk. Nou, die zaten er ook allemaal. Want een hele gezellige sfeer. Op YouTube zat het hele concert. En het is geweldig om dat nog eens een keer terug te kijken. Maar met name ook die hele ambiance, zoals dat maar een goed Nederlands woord heet. En het sluitstuk is natuurlijk het nummer waar Procol bekend mee is geworden. En dat is namelijk A Wider Shade of Pale. En ik zou zeggen, ga daar maar eens even naar luisteren. Want het is de moeite waard.

Was dit mooi of was dit niet mooi? Ik krijg dan nog steeds een heel erg fijn gevoel dat dit nummer geweldig. Een compositie van Keith Reed. Hij was eigenlijk ook de tekstschrijver van Procol Harum. En natuurlijk met de onafvallige stem van Gary Groeker. Ik weet nog, er was een concert in Arnhem in 2021. En ik zei tegen een kennis van mij, van, daar moet ik naartoe. Ik wilde eindelijk wil ik die jongens een keer live zien. Dus ik bestelde kaarten en toen kwam het bericht van, nou, vanwege ziekte van Gary Groeker is het concert uitgesteld. En het werd nog een keer uitgesteld en het werd nog een keer uitgesteld. En in februari 2022 kwam het bericht dat Gary Brooker op 76-jarige leeftijd overleed aan kanker. Dus het concert gaat helemaal niet meer door. Dus ik heb mijn kansen gemist. Jammer, jammer, jammer. En een jaar later, in maart 2023, overlijdt Keith Reed, de tekstschrijver van Procol Harum. Ook aan kanker. Ja, hij is een hele tijd in ongenade gevallen. Er was een hele strijd met die twee. Of tussen die twee eigenlijk. Maar goed, ze hebben geweldige nummers achtergelaten. En daar gaat het om. Ik ga een beetje in dezelfde sfeer, denk ik, qua muziek. Ga ik even verder met een andere band uit Engeland. Namelijk The Hollies. En die kennen we van Bus Stop. En meer van dat soort, toch wel vrolijke nummers. Dit is een hele rustige. Hij is niet zwaar. Ik draag hem graag. Hij is mijn broer.

0: Hij is niet zwaar, hij is mijn broer. Ja. In 1984 beschreef James Wells in zijn boek De Gelijkenissen van Jezus het verhaal van een klein meisje dat een grote baby draagt. Omstanders die haar zagen worstelden met het dragen en vroegen aan haar of ze niet moe was, waarop ze vol verbazing antwoordde: nee, hij is niet zwaar. Hij is mijn broer. Oftewel, he ain't heavy, he's my brother. Ja, en zo leren we natuurlijk bij Radio Bergenstraten graag u nog een stukje wat achtergrondinformatie. En wat ik nu doe is geen achtergrondinformatie, maar dat is hoogste tijd, ja.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Bergenstraten.

Ze nam in 2009 als Lisa Hordijk deel aan de X-Factor uitzendingen. En met dit nummer van Leonard Cohen won ze inderdaad die X-Factor. Zij heeft daarna haar naam verwijzigd in Lisa Lois. Dat is natuurlijk altijd iets makkelijker als Lisa Hordijk in het buitenland. Zeker Lisa Hordijk. Nee, dat werkt helemaal niet. Dus zodoende. Maar dit was op speciaal verzoek natuurlijk van Berkenstaten. Prachtig voor meneer Moton of meneer Moton. Die er dierbare herinneringen aan zijn vrouw aan heeft. En ja, om mijn vaste correspondenten in Berkenstaten vindt het zelf ook een mooi nummer. Dus dat komt allemaal heel goed uit. We gaan niet heel buitenlands doen. We gaan naar het warme Griekenland. Ja, we gaan naar Nana en Dimis. Oftewel Nana Mouskouri en Dimis Roussos. En die gaan voor u... Nee, die gaan helemaal niks zingen. Dat doen ze wel. Dus wel, als ik zeg dat ze dat doen, dan doen ze dat. Toe gilakai kaki. Ik ben Grieks niet meer geweest. Vroeger sprak ik heel goed Grieks, geloof ik. Volgens mij. Maar luister zelf maar.

0: Nana Mouskouri en Dimitris Roussos en Thor Gilakaki. Is volgens mij niet helemaal zoals ik het uitspreek. Maar ik kan me zo voorstellen, dan staan ze daar in Griekenland en dan zijn ze helemaal in traditionele kleding gekleed. En dan komt er iemand en die heeft wat de mouwen over de kleuren.
1: Kleuren inspireren me enorm. Prachtig. Maar mooie kleuren en terreweefsels moet ook mooi blijven. Daarom is een robijn intensief, want dat houdt de kleuren prachtig. En de stof als nieuw.
2: Schitterend gewaad trouwens. Nieuw?
3: Nee, robijn intensief.
1: Wat zeg ik? Robijn adviseer ik al jaren.
4: Robijn, de echte kleurenspecialist.
0: Ja, hij is er niet meer, maar zijn reclame leeft voort, zoals dat heet. Frank Rovers natuurlijk voor dat ene wasmiddel met dat beertje. Oh, jongens. Ja, ik heb geen last van vliegschaamte. Anderen misschien wel, maar ik niet. Want ik vlieg net zo makkelijk van Griekenland naar Frankrijk om daar te luisteren naar Charles Aznavour. En die heeft het over een hele leuke, charmante dame.
5: Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser.

hij zingt niet, hè? Hij brengt het. Hij speelt toneel. Isabel, is dit een live opname natuurlijk van Charles Aznavour. En ja, ik zit nu heel veel op internet. Hè. YouTube is voor mij bijna een vast onderdeel. En je komt daar tegenwoordig heel veel dingen in gemaakt met AI. En daar ben ik helemaal niet helemaal een voorstander van. Maar er komen vaak hele mooie dingen in. Zo was ik gisteren toevallig, kwam ik tegen een AI-film, moet ik eigenlijk zeggen... die een inzicht geeft in hele bekende filmduo's, Franse filmduo's. En prachtige beelden van oud en nieuw. En ik zou zeggen, ga er eens even naar kijken. Dit is La Dernière Danse des Duos Légendaires du Cinéma Français. Oftewel, de laatste dans van legendarische duo's van Frankrijk, van de Franse cinema.

0: vous restez éternel. La dernière danse des duos légendaires du cinéma français. Ik zou zeggen, zoek het een keer op. Erg, heel erg mooi om te zien wat ze met AI voor elkaar hebben gekregen. En ook nu is het weer de hoogste tijd, moet ik zeggen.
1: De leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Nou, dat hoofd van onze school, jongen, maar dat is een goede, waardeloze figuur. Oh. Jongen, die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst zou hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem nog achterstevoren ingezet? Ik heb gelachen, jongen. Zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je wel? En aan het slot, hè, daar kwam het begin dus, hè. Nou, dat was het einde. Dan zag je die vader en die moeder, weet je wel. Die komen de bed uit, gauw aankleden, naar het stadhuis.

0: is een waardeloze figuur, jongen. Het enige wat het hoofd kan invallen. Was de gymjuf ziek, moest het hoofd gymnastiek geven. Dat was wel zo goed waardeloos, hoor. Maar jongen, die man die weet niks van gymnastiek af. Zit hij als één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Dan kan erom lachen, maar die tweede fluit niet, hoor. Dan hang je. Nou, dan was de juffrouw van de gymnastiek weer beter. Toen werd de dominee ziek. Nee, maar toen moest dat hoofdjongen, die moest godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, joh. Jongen, die man die weet niks van godsdienst af. Die man die gelooft zelf niks. Nee, ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen. Hij zegt, ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Een beetje... Die man die gelooft zelf niks en die moet ons godsdienst geven. Ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven, weet je wel. Dan, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd dankte onze lieve Heer op zijn blote knietjes, hoor. Dat die dominee weer beter was, hoor. Dat schreef hij ook op het bord van, God is goed, dominee is beter. En ik zat... Ja, jongen, ik heb die dominee toch op de kast gehad, jongen. Die man, die zat de hele rest, zat hij maar, van God is overal. En ik zeg, oh ja? Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin? Hij zegt, zeer zeker. Ik zeg, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, want die kan niet tegen ze verliezen. Krijgen voor straf krijgen we onverwacht proefwerk van hem. Ik heb het nog bewaard. Drie vraagjes. Hier al. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Hier al. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nu, zei de dominee, die prinses heeft Mozes gevonden. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, gewoon ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naast de toe behoort. Hè? Hier had ik er 2. Had ik er 2. 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Moet je bij de meester komen, die zegt dan, ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Nee, jongen, ik moet als de donder aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas, jongen. En mijn vader, die is in de 6e van school getrapt, hè. Dus mijn moeder, die zegt iedere avond tegen mijn vader... Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Ah, jongen, laatste. Toen stond er onder mijn huiswerk nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld? Oh, oh, oh.
1: Deel 2 van de schooljongen van Fons Jansen. Ja, het blijft leuk. En je zult hem maar in de klas hebben gehad. Maar goed, dat heb ik ook van Jochem Meijer gezegd. Ik vlieg maar weer gewoon de andere kant. We vliegen naar Ierland. En daar zijn we toevallig te gast bij een live concert... van die hele bekende formatie uit Ierland.
2: They're not finished singing yet. Here we go.
1: The Dubliners.

ja, de Wild Rover. En dan hebben ze het over de whisky, de Ierse whisky. Die is zoet, kruidig, fruitig, romig. Ja, ja, ja, ja. Heeft over het algemeen een zachtere, meer delicate en verfijnde smaak dan andere whiskies. Nou, daar gaan we dan van genieten, want we gaan nou pakken weer het vliegtuig. En we gaan nu naar Amerika. En we gaan naar Charlie Daniels. Die had een band en die hadden een album gemaakt. En daar vond Charlie eigenlijk, ja, ik mis toch wel iets met viool erop. Weet je wat, ik maak een lied en daar gaan we de viool eens eventjes de hoofdtoon laten voeren. En dat is ook gebeurd. The Devil Went Down to Georgia.

Zo, even bekomen van het geweld. Ja, de Charlie Daniels Band. Een plaat eigenlijk waarvan je zegt van ja, zou die nou het wel doen in de hitparade? Nou, een dikke vette hit werd het. Het was trouwens ook wel een one-hit wonderer voor Charlie. Maar goed, hij heeft in ieder geval zijn centjes mee verdiend en in ieder geval een mooie violen over kunnen houden. Wij gaan naar de Midnight Special, een soulprogramma in Amerika, waar veel live optredens waren. Dit is 1976 en een van mijn favoriete nummers en een van mijn favoriete bands, de Spinners, oftewel de Detroit Spinners.

Ja, de Rubber Band Man. En als je nou op YouTube gaat kijken, dan moet je inderdaad de Spinners Rubber Band Man. Want die groep zijn een drietal dames en vijf heren die daar ook heel creatief met elastieken omgaan. Wat wij vroeger altijd deden tussen de benen en dan allerlei rare dingen die doen. Zij daar gewoon met de handen heel mooi. En ze komen er allemaal nog uit ook nog. Jongen, het was een heerlijke soul, moet ik zeggen. Dit is niet helemaal soul, maar wel lekker uit 1968. De Foundations.

0: aan de tijd van de Flower Power 1968 en de Foundations en Build Me Up Buttercup. En 19, dat was de tijd van de Flower Power. En begin van de jaren 90 kwamen de Boys Band. En dit was er een van, de New Kids on the Block. En die brachten het zover, ze werden zelfs alarmschijf.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

We schrijven 1990. New Kids on the Block. En het nummer, ja, dat heb je inmiddels al gehoord, hè. Volgens mij heet dat Tonight of zo. Nog een keer dan. Ja, nou is het wel genoeg geweest. Nou is het wel genoeg geweest. Ja, jongens. Want we zitten weer tegen de tijd aan. Het is weer zover. Wat verdikken we? Waar gaat de tijd toch hard? Dus wij gaan instrumentaal eindigen. En doen we dat natuurlijk met het thema van de film van Peter Sellers, The Pink Panther. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende maal bij Radio Bergenstaten.

0: In februari raakten 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
7: Je muziektherapie begint nu.

0: Crush, zo heette het zesde album van Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD. En dit was de eerste single die er vanaf kwam. Nou, was best belangrijk voor ze, want het werd de eerste hit in de Verenigde Staten. Kijk, dat is natuurlijk wel mooi. In Nederland eindigde die op nummertje 7 als hoogste notering, in Vlaanderen op 4. So in Love.
1: Muziektherapie.
0: Het komend uur hoor je onder veel meer. Popnieuws natuurlijk. Een Nederpop-hit die pas veel later door de componist zelf werd uitgebracht. Hé, welke is dat? Oké. We gaan terug naar die jaren 50 maar liefst. We kijken in de spiegel met een wereldster. En uiteraard is er iets van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2000.

Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez. De dames schreven zelf mee aan Never Be The Same Again. En dat kwam ook terecht op Mel's debuut soloalbum Northern Star. Uit 1999 alweer. Jawel, heel ruim een kwart eeuw geleden. Straks het popnieuws. Zoals gebruikelijk in muziektherapie hoor je weer eventjes wat er allemaal te melden valt. Dit zijn de Canals.

Aan het komende heavy metal album van Star Trek-legende William Shatner doet een grote naam mee, Queen's Brian May. Er is nog steeds geen titel voor het album bekend, net zo min als een release-datum. Buddha and the Chocolate Box van Cat Stevens is 52 jaar oud en dus verscheen er een geremasterde versie. De langspeler, met onder meer Oh Very Young, werd destijds door de critici erg goed beoordeeld en haalde zowel in de VS als in Europa hoge noteringen. Eric Clapton, inmiddels 81, bezorgde fans een verrassing bij de start van een korte tour in de VS. Voor het eerst sinds lange tijd werd I Shot the Sheriff is niet gespeeld, maar wel Give Me Strength, eveneens van 461 Ocean Boulevard. Dat speelde hij voor het laatst live in 1975. Billy Joel liet weten dat het goed met hem gaat na een hersenoperatie waarbij een shunt werd geplaatst. De 77-jarige muzikant schreef: I just want people to know, don't worry about me, I'm not going anywhere, I'm here, I'm still here. Als gelimiteerde dubbel LP met lava uiterlijk, als gewone LP, op CD en digitaal, Live at the London Astoria 2 1994 van de Cranberries is afgelopen week verschenen. Een van de nummers die toen werden gespeeld kwam 7 maanden later op single uit en werd een van de wereldwijd meest gestreamde hits van de jaren 90, Zombie.

Ik blijf het een fascinerend nummer vinden. Die eigenlijk trage drumslag in dat gitaargeweld. Prachtig. De Cranberries en Zombie. Muziek uit het midden van de jaren 90 alweer. Het is verdorie ruim 30 jaar terug, joh. Kan je het je voorstellen? Niet te geloven, toch, hè? Goed, een beetje dichterbij, 2022. George Kooijmans bracht eindelijk zelf een versie uit van het nummer wat hij destijds, zeg maar, weggaf, waarmee de carrière van Earth and Fire van start ging.

schitterende uitvoering van zijn eigen compositie, George Cormans en zijn Seasons. Het werd, zoals ik zei, het start van de carrière van Earth and Fire. In 1970 scoorden ze er behoorlijk mee. 14 weken in de enige echte, ze kwamen op nummer 2. En in Japan kwam het nummer zelfs op 1 te staan. Kan je nagaan. Nou, we het toch hebben over Earth and Fire. De band trad begin jaren 70 een keer op in een Duits muziekprogramma op televisie met hun instrumentaaltje In the Mountains. Geen daverende geluidskwaliteit natuurlijk, maar wel de moeite waard om te horen.

0: De albumversie gebruikte ik vroeger als herkenningstune van mijn programma Late Night. In the Mountains, Life, Earth and Fire.
1: 1959. Doobie doobie.

0: nummer 1 in de Verenigde Staten en in Canada, de Fleetwoods met Come Softly to Me, 1959. En wat je hoorde is eigenlijk hoofdzakelijk de thuis opgenomen demo, waar later in de studio nog een paar dingetjes aan zijn toegevoegd, maar niet de moeite waard eigenlijk.
1: Muziektherapie.
2: Welcome to Abbey Road.
0: In 1958 werd er voor het eerst pop opgenomen. En het groeide uit tot zo'n beetje de meest legendarische studio op de planeet. In 1981 werd er gewerkt aan het zesde studioalbum van The Alan Parsons Project. Mel Collins speelde sax. En toetsenist Alan was zelf ook nog een van de niet minder dan zes zangers.

0: In juni 1982 kon hij naar de winkel om hem te kopen. Hij werd 2 keer platina in Canada, platina in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk, goud in Duitsland, Italië en Nederland. Kortom, een wereldwijd succes. The Alan Parsons Project. Je hoorde Eye in the Sky.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album Fields verscheen al in 1971, maar dit werd pas een tip in 1973. En jawel, het bleef bij een tip. Schandelijk natuurlijk eigenlijk. Fields met A Friend of Mine. Groep bestond trouwens maar zeer kort, iets van 2 jaar geloof ik. CBS stopte na het eerste album, terwijl er 3 gepland waren. De heren konden vertrekken. Oké, 4 jaar terug in de tijd gaan we met Ed Sheeran. In de top 100 over dat jaar, 2022, kwam hij op nummer 19 met Overpass Graffiti.

Zijn eerste nummers schreef hij al toen hij nog op school zat. Ja, nou, het leidde in ieder geval tot een mooie carrière. Later deze maand, en dan tot in december, staan er nog 17 optredens in zijn agenda. Dan staat hij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika op de podia. Ed Sheeran hoorde je Overpass Graffiti. Wij gaan een stukje terug in de tijd van 2022 naar 1964. Mike.

0: Wekelijks de gast in muziektherapie, kwart voor de Fab Four, de Beatles, met I'll Be Back. En ja, we blijven er nog even.
1: Taking you back in time to the 60s.
0: Met een mooi stukje nederpop. 100.000 exemplaren minimaal gingen er over de toonbank. The Cats, Times Were When.

Daverend succes dus voor de Cats met zo'n enorme verkoop van Times Were When. Het was overigens een coverversie. Studio Six, een band uit Schotland, had het ook al een keer opgenomen. Een jaartje eerder, 1967. Ik denk dat ik je dat wel even kan laten horen.

Oké, je bent het natuurlijk gewend, maar ik vind de Cats toch echt wel een stuk mooier klinken dan dit. Studio 6 uit Schotland dus met de originele Times Were When.

Zo hier en daar werden ze gezien als de Britse tegenhanger van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dat zat hem natuurlijk vooral in dat fraaie stemgeluid van Gary Rafferty. Steelers Wheel hoorde je. And everyone's agreed that everything will turn out fine. Typisch jaren 70 geluid. Sessie 608 van muziektherapie. Dat zijn heel wat weekjes als je het non-stop zou doen eigenlijk wel. Mijn naam is René van der Meren. Graag tot volgende week.

0: 105 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond, een vrouw van 18...

0: Geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SMB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-smb.nl.
6: Radio
7: SMB.

En dat waren de edelgasten met zoveel namen om te noemen. Pam, pam, pam, pam. Even terug naar de jaren 70, Nederlandstalige plaat die denk ik niet meer zo bekend is. Want ja, af en toe worden platen gewoon vergeten, zoals dat heet. Gaat toch voor de edelgasten met zoveel namen om te noemen. Maar toen ik hem draaide, dacht ik van, ach, waarom ook niet. We pakken hem gewoon. Zo. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Heb ik denk ik iets verkeerds gedaan met de computer. Ik hoop dat het zo meteen toch lukt. Want Madonna heb ik hier klaarstaan. En ik hoop dat het lukt. Give it to me. Ik moet nog steeds wennen aan die nieuwe apparatuur. Maar die oude mensen CD-spelers van mijn partij draait alles maar weer terug. Maakt niet uit. Dat is gewoon wat ik altijd gewend ben. En dit dat... maar we gaan het proberen.

0: heb het idee dat ik deze plaat al eerder gedraaid heb in de eerdere Flashback Shows. Ik weet het zo niet meer. Ik zou het even na moeten kijken. Maar dat maakt niet uit. Billy Swan was het. En dit valt denk ik net onder de country. Dus Henk, iets voor jou. Ja. Deze heeft een hele langere uithaal. Een normale single die stopt nu. Maar de LP-uitvoering, zoals het zo mooi heet, heeft nog eventjes een deuntje erachteraan. Billy Swan was dat, een I Can Help. Oftewel heel simpel in het Nederlands, ik kan je helpen. Ja, goed toch? Ja, padam pam, hey. Ja, zo kan je wel weer.
1: Hallo,
0: ja,
1: mannetje van de radio.

0: Springfields waren dat. En ja, ik zeg al, hier in de computer staat niet één nummer uit de jaren 60. Ik kom zo niks tegen. Dus we hebben maar eventjes wat gauw snel wat cd'tjes bij mij thuis gepakt en een cd-speler gedaan. En wat daarop staat, vind ik nog steeds juweeltjes, maar goed. De Springfields waren dat. Dusty Springfield samen met haar broers. Later ging Dusty Springfields op solo-tour verder. Islands of Dreams was dat. Eventjes lekker terug naar de jaren 60. Ja, da, da, da, pa, pa. Nou, we hebben de keuze. We stappen even over naar of Level 42. Of we gaan op de Nederlandstalige tour met de Alphazusjes. Ik ben benieuwd wat de computer doet. Maakt niet uit. We gaan ze gewoon proberen. Ik denk Level 42.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Ja. Nou, ik heb een keertje gelijk. De computer doet wat ik wil. Daar moeten we naartoe. Hier zijn ze. Level 42. Lessons in Love.

Goodbye, Ruben Jose. Dat waren de Rolling Stones. Ja, toch, ik blijf het zeggen, mijn liefde voor de jaren 60. Komt er bij deze plaat wel degelijk eruit. Rolling Stones, Mick Jagger en Keith Richards en al die anderen. Goodbye, Ruby Tuesday. Lekker. En daarvoor hadden we de Alpenzusjes met Winnie Winnie Winnie. En die Alpenzusjes, dat is een coverversie van een oudje van de Waikiki's uit einde jaren 50 met Winnie Winnie Winnie, ja, uiteraard. Jodeluntje erachteraan en huppakee, we gaan een feestje bouwen. Shalali. Nou. Ongeveer weer een half uurtje bezig dit uur. Het gaat toch snel, hè? Maar we kappen dit gewoon af en we gaan gewoon snel verder met Ed Sheeran.

Ja, Back to the Zero, zoals dat zo mooi heet. Dat was Ed Sheeran met Don't. Kijk, het verschil kunnen horen tussen de muziek uit de jaren 60 van de Rolling Stones en dit. En dan denk ik van, ja, het is allebei muziek, maar toch. Misschien ben ik een oude wat op aan het worden. Maar geen mij dan maar de Rolling Stones. En niet alleen de Rolling Stones, maar ook de volgende kan ik heel goed hebben. Zijn de Shadows. Een voettapper.

Sarcel was dat eventjes uit de jaren 80 met Tainted Love. En daarvoor hadden we een instrumentaaltje van The Shadows, die al onbekend stond met hun oude hit Apache. Maar dit was Voetapper, eventjes heel iets anders. Ja, wat hebben we nog allemaal? Even denken hoor, zo we dit doen. Ja, Vanessa Paradise. Mwah. Dat is wel lekker. Blijf even de 80 hangen. Vanessa Paradise was dat. Be my lover.

Vanessa Paradise was dat. Even terug naar de jaren 80. Hetzelfde ook met Level 42, Lessons in Love. En dit was Vanessa Paradise. Be my baby. Ik heb iets gevonden hier op de computer. Ik hoop dat het lukt. Paul van Genechten. Ken je die? Dacht het wel, hè? Hier is hij. Leuk. Heel leuk. We gaan hem draaien. Paul, ga je gaan, jongen.

Music in my heart. Het was Polle van Genechten. En het is lokaal talent wat echt nationaal heeft doorgebroken. Zelfs internationaal. Volgens mij heeft hij in de jaren 2012, 2013... meegedaan met het Eurovisie Songfestival voor de jeugd. Nou, wat willen we? Als je met deze opname de originele plaat draait... dan krijg je een heel lang voorstuk... Nou, hier op de computer hebben ze dat voorstuk eraf gehaald. Vind ik eigenlijk jammer. Barry White, met You're My First, You're My Last, You're My Everything. Nou, ik vind toch dat we eventjes gewoon... dan maar zonder dat voorstuk. Maar we draaien wel eventjes helemaal.

You're the first, you're the last, you're my everything. Dat was Barry White. Even naar 1976, weer een hele tijd geleden. En ook Barry White is ons een hele tijd geleden ons ook alweer ontvallen. Goed, daarvoor hadden we Paul van Genechten. Ja, leuk is dat, hè? Lokaal talent. Heel groot talent, zo zeg ik het zelf. En nu is een jongen, toen was een leuk jochie. Goed, we gaan door, want ja, deze muziek op de achtergrond... dat vind ik echt zelf wel helemaal niet mooi. Dus wat dat betreft, maken die tijd weg.

Cunningham was dat uit de jaren 70 en Norman Jean. Dat was hij. Zitten we erop. Zometeen krijgen we het nieuws. We gaan eventjes... Nee, we doen dit niet meer. We doen dit. We gaan eruit bij Nederlandstalige Marco Borsato. En de meeste dromen zijn een bedrog. Hou al ons nog eigen bij aan. Komen toch nooit uit, al die dromen niet. Maar goed. Mag de pret niet drukken. Tot de volgende keer. Bye bye. Houdoe.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritiek.

0: later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
8: SNB.

And one last time. Hey, hallo en wees. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. We gaan weer terug in de tijd. 2 uur lang gaan we weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is in een speciaal jaar. We gaan kijken, even kijken, we gaan maar even kijken. Ivo opstellen, opstelten, zoiets. Gaan we kijken, we hebben nog een aanslag te verdoezelen. We hebben nog een dubbele aanslag. We gaan naar Kenia, Malta. We hebben nog wat met vulkanen en nog veel, veel meer de komende 2 uur. Ook waren er natuurlijk weer hits te bewonderen in het jaar waar we naartoe gaan, met je. Op nummer 10 in de, laten we zeggen, de commerciële lijst, de top 40. Daar stond The Weeknd en Can't Feel My Face. Parijs Kenny B stond op nummer 9 en 8 was voor A Reality van Lost Frequencies. Dan Kigo met Firestone op nummer 7. 6 King en Years and Years. Dan de Stolen Show, oftewel Stolen Show van Kigo op nummer 5. 4 Cheerleader van Omi. 3, daar zijn we gebleven. 1 Nobody van Felix Jaron. En Jasmine Thompson. Lost Frequency stond ook op nummer 2 met Are You With Me. En op nummer 1 in ons basisjaar waar we de komende tijd met je over kan hebben. En dan heb ik het over 2015. Was het Major Lazer en DJ Snake featuring Mo en Lean On Me als nummer 1 in dat jaar. Hey, straks nog veel, veel meer over 2015, maar eerst even deze van Adele.

partijdagen van BZ en die Old Cal Hand uit 1981 alweer, zeg jongens, jongens, jongens. We hebben het er met je over 2015, het jaar van de wijziging van de Nederlandse opiumwet. Het stelt ook het voorbereiden van wietteelt strafbaar, de zogenaamde grow shops, die moeten de deuren sluiten. En de ruimtezonden Dawn 1, die komt aan bij de Cirrus. Whatever it means. Voor degenen die het willen weten, die moeten het maar eventjes opzoeken, zou ik zeggen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industry Campus, de BIC. Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal. De gemeente Gelderop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 64 woningen op het voormalige veilingterrein in Mierlo. Aan de Loeswijk komen zowel huizen als appartementen. Het gaat om 19 sociale huurwoningen, 31 woningen in het betaalbare segment huur en koop en 14 duurdere woningen. Daarnaast is er volgens de gemeente ruimte voor groen en parkeren. Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden voor de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt. In totaal maken 9 makers, organisaties en initiatieven kans op een prijs. De winnaars worden op woensdag 14 oktober gehuldigd in Domus Dela. De jubileumeditie markeert het 10-jarig bestaan van de Cultuurprijs. Een onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers uit 160 nominaties, verdeeld over 56 kandidaten. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op station Eindhoven Centraal op de trein van station Eindhoven-S. Hij stond op net voordat de trein aankwam, maar de machinist had dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. En 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk, voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glasplinters in zijn schoenen en jas en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. En dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Jarenlang was ze de top of the bill. En dan heb ik het over Mireille Mathieu en Hinter der Coulissen van Paris uit 1969. En daarvoor was het de Dr. Bezzard's Original Savannah Band en I'll Play the Fool. En dat kwam uit 1979. Terug naar ons basisjaar, 1978. Het jaar dat Amerikaanse astronaut James Chesney, hij ontdekte dat Pluto een maan had. En hij noemde haar Sharon, zo moet ik het zeggen. Dat is Amerikaans natuurlijk. En het Nederlandse voetbalelftal. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Maar toch, het Nederlands voetbalelftal verliest naar verlenging met 3-1 van gastland Australië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal in 1978, ons basisjaar. Ja, er gebeuren ook tragische dingen in zo'n jaar natuurlijk. En dan hebben wij het daar in dit programma natuurlijk ook gewoon over. 1978 was ook een van de jaren dat ABBA nog hoog in de hitparade stond. Dit is Eagle.

met z'n allen dan even. Ja, ik kan niet zo goed fluiten, dus dat laat ik maar trouwens. Gigi D'Agostino en de Riddle uit 2002. Het was een kopie, een re-release van een plaat die jaren eerder uitkwam. The Riddle. En ik, als je een beetje mee hebt geschreven, zou je misschien het raadseltje geraden kunnen hebben zijn worden. Maar ik zal je een verhaaltje vertellen. De originele schrijver van dit nummer die heeft ook nooit geweten wat de uitkomst van het verhaaltje was. Dus laat staan, als jij het zou weten, moet je eventjes wel laten weten als je denkt dat je het weet. Want dan kunnen we dat wereldkundig maken. Dan kan iedereen het bekijken of het zo is. 1978, ons basisjaar waar we het over gaan hebben. In Den Haag demonstreren zo'n 500.000 ambtenaren tegen bezuinigingen op de ambtenaren salarissen. En dit is Amanda Lear.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

moet ik er nog iets op zeggen of niet? Links, rechts, oftewel de snollebalk. Het is uitgebracht in 2015 op 28 augustus van dat jaar. Ja, ja, jongen. En in 2017, moet ik het goed zeggen, kwam het ook nog uit op het verzamelalbum. En door links en rechts is het eigenlijk populair geworden tijdens optredens van de snollebolkers. Mede doordat het publiek dan op het refrein door de zaal van links naar rechts springt. En het werd in eerste instantie dus geen hit in 2015, maar tijdens het... Ja, de carnaval en zo is het altijd terug te vinden. En in de Nederlandse single top 100 kwam het dan ook met die carnavals zo'n beetje tot nu toe. Tot de 61ste positie als hoogste notering. En natuurlijk in 2001 werd er een nieuwe versie van geschreven en gemaakt. En dat allemaal ter gelegenheid van het EK-voetbal. Waar het toen ook een groot succes is. En eigenlijk nog steeds... En dit is ook een groot succes. Dolly Parton en haar grote hit uit 1974. Dit is Jolene.

Chris Isaak en zijn Blue Hotel. En daarmee lopen ze een beetje naar het eind van het eerste uur, het eerste gedeelte van de bouwval voor vandaag. Maar niet voordat we deze van MacArthur Park, Donna Summer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot

0: met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

indie popgroep. Ja, wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval Voort. Vandaag, we hebben het met je over 2015. En in 2015 won deze groep de 3FM Serious Talent Award. En een paar dagen later werd We Are Going, We Are One, ja, ik moet het goed zeggen, op NPO 3FM de tweede megahit van Rondé. Hey, wees welkom bij het tweede gedeelte over 2015. In het eerste uur hadden we het over de commerciële lijst. Laten we nou even de non-commerciële lijst erbij pakken. Daar de top 10 van het jaarlijstje. Daar stond op nummer 10 Justin Bieber. En Bieber. What Do You Mean? 9 was voor Kygo. En Stole the Show. 8 Mark Ronson featuring Bruno Mars met Uptown Funk. 7 hebben we weer de Kygo met Firestone. En 6 was voor Ed Sheeran en Think Out Loud.

Are You With Me van Lost Frequency stond daar op nummer 5. En 4 was er voor Phillips Jordan en Jasmine Thompson met Ain't Nobody. Parijs Kenny B stond op nummer 3 in die lijst. En op 2 was het Lean On van Major Lazer en DJ Snake featuring Mo. En op 1, we hebben hem straks in de lijst staan. Ik heb net echt even gekeken. Ja, ja, hij komt straks langs. Omi en Cheerleader, die stond in 2015 op nummer 1 in het jaarlijstje van de publieke omroep. En volgens mij was dat toen de mega top 50, top 100. Ik weet het allemaal niet meer precies hoor. Dus, dit is uit 2023. Bloody Mary, oftewel Lady Gaga.

0: Ja, je mag niet meezingen, maar toch. Just one look, you're more than a number in the... Sorry, ja, ik weet het. Ik mag niet meezingen, maar toch doe ik het. We hebben het over 2015. Even kijken, wat is allemaal gebeurd in dat jaar? Bij een dubbele aanslag op twee Sjiitische moskeeën in de Jemenitische hoofdstad Sanaa komen meer dan 140 mensen om het leven. En Germanwings vlucht 9525 uit Barcelona van Düsseldorf stort neer nabij de Franse stad Barlonetti. 144 passagiers en 6 bemanningsleden komen om het leven. De ramp blijkt later een bewuste actie van de co-piloot te zijn. En dan de krakerstelling tijdens de ouderwetse Amsterdamse ontruimingen van een grote krakersbolwerk. De Spuistraat in Amsterdam, die ontstaan in 2015. En de Soedanische, Arabische en 8 bondgenoten uit de golfgebieden beginnen een lange periode van luchtbombardementen op Jemen, waar Houthi-rebellen de gekozen regering hebben verdreven. En dan is het ook de heropening na tientallen jaren van de Model Rij, de Camino de Lel Rij, ik moet het goed zeggen. Een wandeltocht over de ravijn de Malivine in Andalusië. Ja, dat was er in 2015. Straks hebben we nog veel en veel meer. Maar nu even Miss Montreal en Pascal Jacobs.
1: Alles veranderd.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

werd bekend als de enige echte Hannah Montana uit de gelijknamige Disney-serie. Ik heb het over Miley Cyrus uit 2023. Is dit River, dat eigenlijk niet zo'n grote succes, zo'n grote hit voor de dame was. Want we kennen ze uit hele grote hits en over hele grote hits gesproken. Dit is er ook eentje uit 2014. Komt hij uiteindelijk maar in 2015. Belandde hij op de nummer 1 positie in het jaarlijstje. Je hoorde het net.

It's a Living Thing, oftewel Electric Light Orchestra, oftewel ILO, wordt ook wel eens genoemd. Ja, het is een nummer dat ooit is uitgebracht en eigenlijk nooit meer live hebben gespeeld. Want er zat toch wel wat misguided herinneringen aan, zou ik maar zeggen. 2015, daar hebben we het met je over. In Kenia komen 148 mensen om het leven bij een aanslag op de universiteit van Gresra door terroristen van de organisatie Al-Shabaab. Dan op Malta, daar wordt een initiatiefvoorstel om de jacht op trekvogels te verbieden bij referendum met een kleine meerderheid verworpen. En de vulkaan Karboa in het zuiden van Chili die komt voor de tweede keer binnen kort tijd tot uitbarsting. Op 23 april 2015. En dan een zware aardbeving treft Nepal. Naast de hoofdbeving zijn er 18 naschokken. Er vallen zo'n 2500 doden. Bovendien stort een eeuwenoude Nepalese tempel in dat jaar. En FC Groningen. In 2015 wint het voor de eerste keer in de clubhistorie de KNVB-beker. Bram van Ooyck, die maakt bekend per direct af te treden in 2015 als fractievoorzitter van GroenLinks. Ten gunste van een Jesser Klaver, die met zijn 29 jaar de jongste fractievoorzitter uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis is. En opnieuw dus een zware aardbeving in Nepal. Deze is zo'n beetje de kracht van 7,4 op de schaal van Richter. En ook in 2015 het Israëlische kabinet Netanyahu 4, die treedt alweer aan. Ja. En in België, daar wint club KA Gent voor de eerste keer de landstitel. De 70ste editie van het Eurovisie Songfestival die vindt plaats in Wenen op 23 mei. De hoofdstad van Oostenrijk is dat voor degenen die het niet weten. Zweden die wint de 60ste editie van het Liedjesfestijn met het op 1... Oh nee, wacht even, op 3 naar hoogste aantal punten ooit gescoord in dat Liedjesfestival. En dan, er zijn ook nog eerste Kamerverkiezingen in 2015. Nog meer straks over 2015, maar eerst even deze hele mooie van Raccoon en Fun We Had.

deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier liever sterf.

0: mijn gezicht. Oh, het witte licht. Een single van origineel Marco Borsato. Het witte licht kwam in de aandacht door de uitvoering van Jeroen van de Boom tijdens de Passion 2015 in Enschede. En het, ja, het niet zo leuke voor Marco Borsato. Dit nummer kwam hoger in de top dan die van Borsato zelf.
1: Nou,

prachtig nummer. Origineel van de zanger J.B. Thomas uit 1970. Maar Elvis die maakte daar heel gauw een cover van. En dat werd eigenlijk een grotere hit dan die van het origineel, zal ik maar zeggen. Welkom, dit is De Bouwval en het zit er bijna op, zie ik. Jongen, jongen.

0: De studioalbum Delirium uit 2015. Het kwam uit als leading single van het album op 17 september 2015. Hoewel Rolling single.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag, maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en

0: radio-snb.nl. Radio-snb. Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
1: We zijn er weer.
2: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
2: We hebben zin in de zomer.
0: Corné Wolfs.
4: Attentie alsjeblieft, let op.
5: Hit sound smash.

Dit is de Hitsound Smash naar aanleiding van de TikTok views. En het was in 2008 al een aandachttrekker. Anders hadden we zeker deze plaat gebombardeerd tot die schijf. Wees welkom, de komende twee uren zijn van jou en mij en van Henk Kremer. Onder een spiesje van hem, de nieuwe Hitsound.

0: maar liefst 14 stipnoteringen.
1: De hits op een rij.
0: Vorige week voormalig hitstandsmeisje aandachttrekker met de tafel van 14 naar 28 gedaald. Teddy Swims en Break Up in Reverse na 7 weken weg.

trio. Van vorige week toen op 3 in de lijst. We blijven staan. Van alle gids aan smash, aandachttrekker. 3FM, Megahit, NPO Radio 2, Top Song, Summer, My Body Isn't Ready. 10 weken in de lijst. Op 2 van 1, ontroond. Voormalig hits aan smash en aandachttrekker Ella Langley. 18 weken in de lijst. 2 weken de bovenste beste geweest met Choose in Texas. En de nieuwe nummer 1 voor Sienna Spyro. Van 2 gekomen. Voormalig hits aan smash, aandachttrekker, ex-Q Music Alarm schrijf.

voormalig NPO Radio 2 topsong Racquetball. Maar er kan nog schot in komen natuurlijk. 3 weken de lijst. 28 min 10 van 18. Lulu, 5 weken voor I'm in Love Again. De tweede verse notering. Een parachutesprong voor Bente. Ze heeft namelijk een stipnotering te pakken op 29. En de eerste verse vinden we op 30. De nieuwe zin van Simple Minds, daar ben ik ontzettend blij mee. Beginners Boys is met stip de eerste verse notering in de lijst.

0: een hele nieuwe weg in is geslagen. Wees Persuades van het volgende week te verschijnen album is met stip op 23.
1: Nummer 23.
0: Ook nog een Q Music Alarm schijf.
2: Let's go.

Invaller nummer 3, Miley Cyrus, die haar achternaam heeft laten vallen. Miley M. Bass Persuades, de titelsong van het volgende week te verschijnen nieuwe album van haar. Douwe Bob, een superstip voor hem. No to Self. Hij wordt ingelijfd door Zach Bryan, maar solo kan hij het ook erg goed. Het is de aandachttrekker, de NPO Radio 2 topsong van afgelopen week. En de hele maand de NPO Radio schijf van 5. Nu de hoogste versie met No to Self.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariaties.

verdwenen in deze Running Away, de jongste single van Rondé. De nieuwe aandachttrekker wekt dan wel iets meer vertrouwen. Het tweede en laatste gedeelte, de zwiepers en de zwaaiers, de toppers en de treffers. Hier gaat het allemaal gebeuren. We hebben een nieuwe nummer 1, wat belst het supertrio? Wie hoort erbij? De bovenste beste 10 in de 12e officiële reguliere zomerse editie. Gedateerd 12 september 2026 onder de speech van Henk Kramer.

0: heeft ze erover gedaan. Voormalig hit Sandsmash en aandachttrekker en 3FM een megahit. En ook Q-Music Alarm schrijft Istina Spyro en A Great Expectation. Hou maar aan, zometeen op 12. Samje en Feels Part 2, 4 weken de lijst. 13 van 16 plus 3, een stipnotering. 6 weken voor Majestic and Spandau Ballet en de remix van Gold, oorspronkelijk in 1983. Daarom staat hij ook in de Hit Sound 40 Revive genoteerd. 14, ook een stipnotering van 20 plus 6. Ash, een voormalig Hit Sound Smash, 3 weken de lijst met Stop the Wedding. Terwijl de nieuwe single Funeral al aan de lijst ruikt. En nu eerst de stipnotering op 15 van 23 plus 8. Maar de Hit Sound Smash, een aantal trekken, Q-Music Alarm schrijft. 2 weken voor Direct.
1: 2 uur lang, Hit Sound 30,
0: nummer 15. My friend.

Tot 3 staat muurvast. 11 weken voor Samba, voormalig hitstandsmeisje. Aandacht trekken. Q-Music Alarm schrijft 3FM en Megahit. En My Body Isn't Ready. En per radio 2 topsong was die ook nog. Nummer 2 blijven staan. Ook in per radio 2 topsong. Voormalig hitstandsmeisje en aandacht trekken. 19 weken de lijst. 2 weken de lijst. Op Alan Langley en Chills in Texas. En ook nummer 1 is dezelfde. Voormalig hitstandsmeisje en aandacht trekken. Voor de 2 dag en volgende week de bovenste beste. 8 weken in de lijst. Sienna Spyro en Great Expectation. Ik wens je een prettige werkweek. Vakantieweek dan wel anderszins. Info@hitstand.com is die maar adres van een keer.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Er werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De 4 wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de 2 koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de 4 is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Christ.
1: And depressed.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensieve Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Meer woonruimte.

0: langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.
4: Depths of classic techno. We'll be following a series of rules, a disciplined construction of sound

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrumrechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio
1: SNB
3: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim $155 miljard. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-snb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Céline Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werkscholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: created equal.
1: En een goedenavond vanavond. Het is 7 september. De tijd schiet maar vooruit. En het is weer tijd voor Caribisch Carousel. Van 7 tot 9 ben ik er bij Radio Zonnebreugel. En ik ben Marion Del Prado. Ik zocht vanmiddag naar een nummer van Celia Cruz van deze cd. Ik kwam allerlei nieuwe releases tegen van Leonie Torres van Groepen Extra. En ik verdwaalde in Oscar de Leon en Adalberto Alvarez. Caribisch Carousel tot 9 uur.

Johnny Torres, hij woont in Miami en hij heeft een hoog productiegehalte nog, want er komen nog steeds allerlei nieuwe nummers van hem uit. Hij speelt niet zoveel team, maar hij zit overal een beetje tussenin, laat zich beïnvloeden door moderne genres. Je hoort hier een beetje reggaeton-achtig in, dus ik ben heel benieuwd naar zijn concert en ik denk dat het zeker leuk wordt, want als je in Spanje met dit soort artiesten bent, dan zingen heel veel mensen natuurlijk die teksten mee. Ik kreeg op de valreep een tip en een verzoek. En dat gaat over een album dat heet Años, 80 Años, 80 Aniversario, dus 80 jaar. Dat is een tribute aan Pablo Milanés. En Pablo Milanés die is helaas in 2022 overleden. Hij heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Cubaanse Nova Trova. Heel veel nummers geschreven. Hij komt uit Bayamo. Hij is zanger en dichter. En als je het nummer hoort, dat eerste nummer is een nummer wat ook de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa heeft gezongen. Het album heet Amor y Salsa. Het is in mei uitgekomen, mei 2023. En een van zijn bekende nummers was Yolanda. Maar ik denk niet dat je die nu gaat horen. Dus, een tribute. De tip was vooral het hele album afluisteren. Dankjewel, DJ Nani.

album. Ga luisteren. Prachtig. Amor y Salsa heet het. 80-jarige verjaardag, anniversario. En dat is dus een tribute aan Pablo Milanés. De volgende, ik zei het al, ik was verdwaald weer in de muziek van Adalberto Alvarez. Ook overleden helaas. Maar dat is ook hartstikke moeilijk om te kiezen welk nummer ik ga draaien. Nou, ik heb deze gewoon genomen. Son para un amor sincero. En er zit natuurlijk stiekem zo in de titels en in de liedjes die ik laat horen. Een thema of iets wat me bezig heeft gehouden.

ja. Ik kan een heel programma vullen met muziek van Adalberto Alvaraz en nog wat van zijn grootheden. Even kijken, wat wilde ik vertellen? Oh ja, ik had deze week had ik een quote op mijn Facebook gezet. En het ging er eigenlijk over dat heel veel mensen zichzelf moeten vergeven dat de fouten die ze in het verleden hebben gemaakt, dat ze daar niet de wetenschap van hadden om het anders te doen. Want die wetenschap die kwam gedurende het leven. Dus ja, je hebt vroeger fouten gemaakt en pas later kwam je erachter hoe het werkelijk in elkaar zat. Het nummer van het volgende nummer wat ik ga draaien, daar moest ik gewoon ook weer aan denken, omdat ik gewoon een paar mensen om me heen heb die met dingen bezig zijn waar ze in moeten beslissen. En dat neemt gewoon heel veel sores. Het is van Ruben Blades. Ruben Blades is op het ogenblik op Curaçao bij het Curaçao North Sea Jazz Festival. Live. Geweldig. Hij is ook bekend. Het is een Panamees. Het is een songwriter, is een acteur, maar hij is ook voornamelijk activist geweest. Even kijken. Zijn moeder is Cubaanse en zijn vader is Colombiaan. Hij is via de postkamer van Fania, waar hij is gaan werken, toen hij in New York ging wonen, is hij natuurlijk in het hele circuit gekomen. En daar heeft hij de grote artiesten ontmoet. Een van zijn dikke maten was Willy Colón. Decisiones.

Hij ging in 1994 ook nog op als bij de presidentsverkiezingen, maar daar haalde hij maar 18% stemmen. Dus is uiteindelijk weer teruggegaan naar de muziek. Ja, beslissingen blijft altijd moeilijk. Ik kan eigenlijk bijna niet meer spontaan beslissingen nemen. Hoewel je naar je buik moet luisteren, zeggen ze dan altijd. Maar het leven leert je gewoon. En ik denk dat je de wetenschap ook moet gebruiken. De volgende is een nieuwe van Grupo Extra. En dan zit je in de Dominicaanse Republiek met

Pedro. Nou, soms kon ik ook niet aan mijn woorden met dat Spaans. Maar het is een heel bekend liedje. Waarin ze zingen dat hij, dat hij zichzelf dronken heeft gemaakt. Wat wilde ik zeggen? Soms zeg ik zeg het vaak, ben ik aan het graven in muziek. En dan vind ik het altijd een beetje een uitdaging om van de grote artiesten ook de wat minder gedraaide nummers te zoeken. En ik had er weer eentje van Mark Anthony gevonden. Ik draai niet zoveel Mark Anthony in mijn programma's. Maar vandaag dus wel. Necesito amarte.

Ja, en ik zei het al. Vaak zitten er in de titels of in de liedjes zitten thema's verstopt die ik om me heen meemaak. Ik ga met wat jongere mensen om en die zitten ook vaak nog met relatieproblemen en dat soort dingen. En bijvoorbeeld een thema wat eergisteren, ik was aan het sporten, was ik het Eind van de Dag aan het lezen. En toen stond op een grote kop op de voorkant het verhaal van Rob Jette. Hoeveel appjes hij krijgt en hoeveel hij op social media uitgejouwd wordt omdat hij homo is. En dat zijn echt thema's waar ik mij gewoon verschrikkelijk kwaad over kan maken. Vooral omdat we zo hypocriet zijn als ik weet niet wat met z'n allen. Want we doen net of dat we in een heel tolerant landje leven. Er was ook vorige week, heb ik geloof ik, of twee weken geleden, was er een documentaire van de BNNVARA. En die heet Tammy zoekt een vriendje. En dat gaat over een transgender. Ik raad je aan om die documentaire gewoon even te gaan kijken. Om even met je voeten op de grond te komen. En even gewoon je te realiseren dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk leven. Nou, afijn. Het volgende nummer, dat heeft daarmee te maken. Dat is, heet El Gran Baron. Is van Willy Colón. Heel legendarisch nummer. Ook geschreven trouwens door die Omar Alfonso, waar ik het wel eens over heb. Die tekstwriter die ook liedjes voor Gilberto Santa Rosa en Mark Anthony geschreven heeft. Nou, in ieder geval, dit nummer gaat over een vader die droomt dat hij krijgt een zoon en hij droomt dat dat een hele stoere zoon wordt. Maar die zoon die heet Simon. Die gaat het huis uit en die leeft later als vrouw en wordt door zijn vader verstoten. Simon overlijdt aan HIV. En zijn vader komt achter als hij al overleden is in het ziekenhuis. Of net als hij overleed, weet ik niet helemaal. Maar hij heeft natuurlijk enorme spijt ervan dat hij zijn zoon verstoten heeft. Inmiddels was dat dus een vrouw geworden, maar dat doet er niet toe. El Gran Baron, een heel verhaal. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich bemoeien met het leven van mensen op dat vlak.

Ja, en 10% van de LHBTQ-gemeenschap heeft last van fysiek geweld. Met name transgenders, transpersonen. Dat is toch schandalig? Wat hebben wij nou te maken met iemand zijn seksuele geaardheid?

dames en mannen. Dus heren. Leef en laat leven, alsjeblieft. We gaan even naar een ander genre. En ja. AI of geen AI?

Zoals je in het tweede uurtje wat meer vertellen, want ik zat gisteren met een vriendin in de auto en toen hadden we het erover. Wat die stemmen nou zijn en hoe dat allemaal werkt en zo. En de techniek gaat steeds verder. En dit soort muziek is vrij makkelijk na te bootsen. Ik denk dat je een Alain Perez voorlopig niet in AI-vorm krijgt, want zijn muziek is veel te complex. Maar goed, je weet het nooit. We zijn inmiddels in de laatste 7 minuten van Caribisch Carousel op de maandagavond 7 september. Blijf luisteren naar de klok van 8 uur, want dan ben ik er nog een uurtje met wat nog gevarieerde muziek. En voorlopig ben je aan het luisteren naar Gilberto Santa Rosa met